0: Ja, but Ali,
1: yeah.
0: The giant has fallen, but the voice lives on. En Ali is nog praat wat met Ismail. Wat was de Ali's favorite Ismail Galant liedje?
1: Rosalim.
0: Ach, Rosalim.
1: Ach, Rosalim.
0: Hij was een paar jaren geleden met Ali.
1: Dat is wat rechtig, wat van mijn mepkos het, bij Primroses. Ach, Rosalim. En vrienden kom luister. Dat is rechtig.
0: Die Natal is een beetje emotional. Natal is een beetje emotional. En ons kan verstaan, Tali en Ismail kom bij je jaren aan te komen. Zo, ja. Amen. Okay, Tali, Natali is just recover, but let's see as a means even verloor wat ze voor 60 jaar geken het. En there's a lot of people who feel like that. And he was really a beautiful person. So before we get back to 07-16-11-12, of course, if you want to send a message or a birthday or just chat, we're expecting Nadim Hendricks in studio a little bit later on. He's going to tell us about Heritage Day celebrations in District 6. So before we get there, another classic, another legend, Gav Maria for Ada Richards from 1982. Morning Glories.

0: Sure.
1: Mensa, that was another legend. Daarvoor had Richards en Gaaf Maria. Mooi lied daar op Dali.
2: Prachtig, prachtig, nee, prachtig.
1: En not a...
2: So moet liedjes gesing word. Dus jy moet ons even dan zien, maar so moet liedjes gesing word. Nowadays, kijk, you say you must go with the flow. Okay. Jaren geleden, die liedjes is mooi liedjes wat gesing word. Maar as het kom, die jongspan, as het kom, die laatste draai wat ons zien, right? Dan is het 1, 2, 3, 4, en maak 4 lang draaien. En dan het sound het soos, allemaal soos hulle, gaat vals in de noot in.
1: Ja, yeah, ja. Yeah.
2: You know? As ek admire die jongspan van vandag. You know? Dat, ook dat Sophie, hoe is je naam? Abrams.
1: Torik,
2: nee, prachtig, mashallah. Ik moet zeggen, Djoegi. Onderhoud nou op je moment. De best.
1: Heet, Dali. Nooit mensen wat Dali zei. Zo moet een liedje gezongen worden. Gaaf Maria. Dali, hij was 1982 geweest. Ne? Morning Glories. Is al koraat. Zo so, Dali vroeger gepraat van Dali zijn favorite liedjes. Here's one. Vrienden, kom luister, Ismail Galant, Amargum.

0: So Bata Ali, Haki Edemsi, Bata Yusi Edems, het gesing Agsari. Daai was die Bata Yusi Edemsi. Bata Yusi Edems het nog een liedje gesing by Elites, wat ek het dit al gespeel. Maar Haki, ek denk, sy moet dit check. Daai het baie geklink soos die bakke.
1: Ek vind
0: dit in Popeye.
1: Popeye.
0: Popeye, ja.
1: Popeye, in Jerome. En ek weet nie, ek het dit seker...
0: Maar ga kijk, promise you, we gaan check and then I will come back to you on that one. Ek gaan vir Dramat bel en vra, Roosdien het sy die liedje gesing. Salamut en Azim, Buta Ali, hoping you both are in the best of health, inshallah. I'm almost certain that was Buta Rusti Dramat singing that liedje before this one playing now. Shukran for reading my message, Magadine from Lotus River. Zaki Francis sê, salam broers, absolute class and legendary. Lovely memories. Ek kan voel hoe enjoy Buta Ali vir hom. Geef hom een drukkie kanal. En ek trek die tabertje stief as scoutbait. So kran zakkie. Right, Nadim, what would you like to add?
2: I just like to add that people must come there on the 24th.
0: Daar is niks te betaal, is free.
2: Free, totally free. Totally free and working very hard on getting the food to them. It's very...
0: Nou nie promises maak.
2: Ek het promises maak en maar het hulle
0: as die kleiter by die bin.
2: But in any event, we have a lot of local community people selling foods over there in the park. And we're having some food trucks over there. And inshallah, we must get food for the children that's marching. Okay. You know, it's normal.
0: Okay.
2: So far, I've got 2 pots. As iemand 3 potten kan donate, dan gaan ons vir allemaal voer.
0: Well, if there's anybody out there who would love to donate, Nadim, gee my jou nummer. If there's anybody wants to know anything,
2: they must contact me at 083, Nadim Hendricks, at 083-534-9999. And I also want to add, Nazim, any team that feel they want to be part of that heritage, you know, or they, because they originated in District 6, can Nala contact 083-534-9999. We must fit you in.
0: Tali, wat een team wat allemaal gekomen uit District 6, wat we dachten nog zijn Rangers.
2: En Nala Tali.
0: Angelieren.
1: Rangers.
0: Maar nou Angelieren, Nadim, ik zal graag van Angelieren wil brengen.
2: Nou, oké, dan die.
0: Maar nee.
2: Ik ga jou goed sprong.
0: Angelieren sing in the group of death, section 2. Angelieren practice by heart.
2: Hulle kan koop hulle, maar hulle moet koos hulle.
0: Nee, ons kan hier die sekeres weggeen nie.
2: Nee. Dus sing jy ou liedjes. Sing jy ou liedjes.
0: Well, I'm sure my brother Faisal is listening, so they can maar praat met Faisal.
2: Ek had a Faisal phone, no, sing jy stuff.
0: So, it's all free.
2: It's all definitely free. It's definitely fun entertainment right up to 5:30. Right, we've got a lot of artists and we've got a lot of teams that singing. We've got a lot of minstrel teams that wants to sing. So we've got a big challenge to make the program work. En ook dat die big eaters moet ook kom sing daar.
0: Power eaters
2: ook kom sing daar. Oh, they're so great if they can come. Because it's going to be a really community event, you know. And I just want people to come. I don't want to reveal a lot because it will just be like a real guma, enjoy yourself day. You know, it's to make sure that people have good memories of District 6 Buta Ali, because it means it buy a bad memories from District 6 because they want to come back. And they're not coming
0: sad
2: back.
0: Sad.
2: And they're dying and things like that. Hoeveel mensen leven nog? Sad. So therefore, it's a day to celebrate, and we're going to make sure it's going to stay a day of celebration. Next political speech.
0: Nadine zegt over mij dat the roadworks in Chapelstraat is daar nog klaar.
2: No, that's far from finished. Okay, so they told me that must be beyond that circle.
0: Yes, correct.
2: So we must walking down the circle, but we're sticking to the left.
0: Oh, that's what I wanted to ask now. So, okay, so you're still going to walk into Chapel Street?
2: Walk into Chapel Street to the left.
0: That's my school geweest.
2: Yeah, goed, but you can't walk. Otherwise, we would walk through Chapel Street. But those Canary roadworks, nobody can get into that road.
0: Wow.
2: That road is, they are really struggling to complete it for whatever reason.
0: Okay, so you're going to into Chapel Street, but stick to the left.
2: So, yeah, from into down Russell Street, stick to the left and go into Chapel Street, and then go right down to Reform Street. That's just opposite the mosque.
0: Yes, sir.
2: And then into Pontex Street to the left again. Right?
0: Nee, ik zal maar draaien, moet maar op
2: de hand. Ze moet, ik ga het in zus, ze moet het draaien, kom maar.
0: En die kaap moet maar ook kijk.
1: Ze wist ik er niet,
0: ik was een Nietlingse klas.
2: Danny Nietling.
0: Danny Nietling.
2: Nesbak.
0: Ja. So, ik was een altijd Nietlingse klas.
1: Ja. Abrams.
0: Lenny. Mr. Kloete.
2: Was hij
1: de principal?
2: Wie was hij krank geweest?
1: Nee,
2: dat kan je was hij krank geweest.
1: Hij
2: heeft me geslaat, die rijbanken.
0: Hij laat weer hij blokjes schaven zagen als hij klaar is. Hij zegt, buk.
1: Als je komt op een rijbank.
2: Dat was een reunie. Chapelstraat. Maar daar staan Mr. Lakai in de hoek daar. We staan ons allemaal daar. Zie, ik weet, jullie allemaal kijken, man. Jullie allemaal van mij opdonen.
0: Nou, ze toch niet vergeten.
2: Nee. Maar kijk, ik zie het.
0: Meneer Effendi was onze rugbycoach.
2: Ja, ja, wat een star.
0: Meneer Effendi was onze rugbyman.
2: Wat wie was onze krank? Wie was onze krank?
0: Tjepostraatse krank.
2: Rachmania?
0: Nog nooit. Nee, in mijn tijd.
2: Niet in jouw tijd.
0: Was het Ali Saido's geëet?
2: Ja.
0: Dol Saido, Saki Saido, Faan Saido.
2: Nee, ik weet ja.
0: Puta Saido.
2: Van Arafielen, allemaal jongens.
0: Lionel, allemaal.
2: Lionel, jongens, ja.
0: Gevaarlijke team.
2: Wat Rachmania had gedomineerd van jaar.
1: Oh, yes.
2: Yes. Wat is meneer Adams, ne?
1: Mr. Adams,
2: ja. Yes.
0: Nou, Raymond, dat was nog gevaarlijk. Zo mensen, Nadimus, rijd je maskamantus.
2: Maskamantus.
0: Vooral voor die mensen wat daar geliever het al die jaren, mijn meis wil ik je weken. There we go.
2: Maar wat is wat dus zei, there's going to be a lot of aluda, there's going to be a lot of drinks. Dat gaat ik zeggen, because dat is niet.
0: And be lots of old friends.
2: And old friends. So come and have it. Ik zoek naar iemand om door sister donate voor ogen.
0: Anybody would like to donate, for sisters, for Thursday, Nadim.